Als net kam, was ik wat gezocht heb. En toen vroeg ze me op ieders wie de hoor. Daar zit hij zo.